0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

as the kopjes koffie. Die lucht hawe koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land. Hoor, het breek my hart.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en

bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: Shawn Mendes, Bokra on you, Mendes, Nothing Holding. 20 minute voor 3, goeiemiddag, op die woensdag, klein saterdag. Gepraat van saterdag, sluit die komende saterdag 8 augustus aan vir een baie speciale Chery Super Hybrid toetsbestuur naweek. Ervaar die nuutste Chery Super Hybrid modelle, geniet complimentaire thee en koek, neem deel aan een bemachtigende saalverdedigingssessie saam met Sensei Nicolette. Dis van 10 tot 11, die sessie fokus op praktiese kapings, bewustheid en persoonlijke veiligheid. Daar is ook fantastische prijs op die spel. Chery, Tygervallei 320 Durban, weg Belville. Dis saterdag 8 augustus. Chery, Tygervallei sien uit daarna om vrouwendag saam met jou te vier. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis ook om die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV EV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfmycherry.co.za.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daar die badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek ek so 7 Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
4: Bokradio 989 FM.

Dis Lia met die ligte laag hier op Bokradio 10 voor 3, ons het vir jou jongste nuus op pad. Brandon Miles, meers Avicii. Jy moet story nuus.

0: koningin van problematische liefdesliedjes. Tyler Swift en Blank Space. Je bokrol die 9.9 FM. Die is uitklok. Nu breng je in een mooie jouw tuin. Dit is ons thema. Very vergeten 5 vandaag is problematische liefdesliedjes.
1: I got off on.
0: Oké, so as jy nou wonder, wat is dit? Dit is een van die liedjes waar die sanger of die sangeres gaan net een bietjie te ver.
1: Ja, dit is net soos, miskien moet jy nie dit hardop gesê het.
0: Ja, die beloftes is nog net een bietjie te veel.

0: Said and done it here, like Aerosmith by Weirdest.
1: I could stay awake just to hear you breathing.
2: Creepy.
0: Glamour, maar dat is oulik.
2: Is het? Well, as, is het raar?
0: Als ik in die middel van die nacht moet wakker worden.
2: En de oud zit in storm voor mij.
0: Niet enige oude, Steven Tyler zit en kijkt voor mij terwijl ik slaap.
2: Jump scare.
0: Axel Staff.
1: Lost in this moment forever. Every moment spent with you.
0: Stay tight, stay gonna

0: uitstekend.
1: Dat een van Flitsie het uitgekom, dan weet jy.
0: Hy het uitgekom dat een van my gunsteling problematische liefdesliedjies. If you like Kenya Colada. Nie weet ek hoe met die ding problematisch is nie. Luister om helemaal deur. En luister net mooi na die lirieke.

0: is op ook Radio Bok TFN. Nicolas Luyssel met Shine 4. Nelly en van mij, Maya hier. Onze opbeschouw is problematisch.
1: Mm-hmm.
0: Van wie kant af?
1: Ik denk tijd om geblokt, dus ik kom mij net de voicemail krijgen aan jou aanbel.
0: Ja, wel, dat kan problematisch wees van Nicolas kant af, mm-hmm. dat hij aan jou bel. Maar ook, check, telt hem met z'n Nelly voorop.
1: Wel, wie weet, hij belt al terwijl hij bij een venster staat in Star.
0: Ik krijg daar maar een voicemail, zo ons weten, ze die rechte nummer gegeven. Maar als zij nou zo ver gaan, het om niet op te tellen, hè?
1: Iwes, met jou moet je ophouden.
0: Maar hoe komt het zij nou niet een ander nummer gegeven, of verkeerde nummer gegeven?
1: Dalk
0: het
1: hy begin creepy raak na die eerste tijd.
0: Oeh, of hy daar ding gedoen van, oké, sê my geweer, wat is jou nummer?
1: Ja, of sy het een verkeerde nummer gegeven. Ik ga net gebel, laat ik net gaan kijken en... Je weet.
0: Horrible, horrible. Oké, so die problematische liefdesliekies, jy geef al vir die vergete 5, Monique gegaan met Edens, 54-5 de straat, ek gegaan met Enrique Iglesias, sy Skype.
2: Ach nee, jylle twee, jylle het daar die twee hardste mans op freaking orde gevat.
0: Ja, dus kijk jy na die ander en som,
2: Jane. Nee, het is my problematiek nie, ek sal oor en oor vir hulle twee kies, maar ook as ek nou een moes kies. Net om met ek lees is van Afrikaanse muziek, gaan het jy weer.
0: Hey!
1: Hey. Marisa, asjeblief.
0: Ja.
1: En Marisa, hey, ek vat het.
3: Monique vir die wen, asjeblief. Dank
1: je. Ek klink soos hy kaakie van gister.
0: Nee,
4: ja, Zian, ja!
0: Yay, sien jy? Die enthousiasme krijg twee stem.
1: Nee, hou op probeer.
5: Hey, Zian, ja, ek is al moet gaan met Monique, met die ene, ongelukkig.
2: So, daar slaat Enrique een paar memories los nou vir my. Zian, jy het my wout net weens dit. You can run, you can hide, but you can't escape this win. So, hopelijk wen jy die ene.
0: Geen commentaar.
6: Die Eden fan, 54.
1: Ek kan ek twee stemme vir die kry, asjeblief.
0: Ja, oké. Okay, wel, Monique het my uit die water uitgekost.
1: Ek is te bekie.

0: Je weet niet, ik ben niet vergeten. 5154, 5 de straat, problematische liefdeslikkies. Wel gedaan, Monique.
1: Dank je zeer, ik vat het.
0: Ik voel me een beetje zoals die EP Kings. En die, wat was, in Super Rugby.
1: Ja.
0: Ik smaak net die.
1: Maar net die eenvoudig.
0: Is maar net lekker om te competeren.
1: Nee, hey, ons is gelijk op die woensdag.
0: Nou, en dan trek ik een win dier in die Western Force, maar... Jy weet, dis net lekker om hier te kan wees.
1: Jy wist, een dag sal jy een week wens, ja.
0: Ok, so morgen...
1: Morgen is, die week is nog daar.
0: Provincie Karikap kom weer. Ok, so jy kies die thema dan over morgen. Sien uit om te hoor wat het is. Asseblief kan ons nie iets doen met liefdesliedjes.
1: Nee, ek denk ons het nou genoeg liefdesliedjes gecover. Ek sal bietjie dink.
0: Ja, twee dane rij is meer as genoeg. Annika met ons jou...
1: Game with no name.
0: Ja, je geleentheid om in te skryf je game with no name. Dit is
1: letterlijk een quiz.
0: Eerst kom ons kijkend wat gaan op die paai.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan je gebring door Cherry Peril in samenwerking met die Ote Investment Peril Motorgroep.
3: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so, kyk jy nou jy verkeer lyk op die stadium, daar was een ongeluk by Tini Meyer Bypass, is een voertuig wat daar teen een meer vast is, nooddienste is daar bezig op die toneel. So ook, een pad wat gesluit is weens een swaar motorvoertuig ongeluk, dis die N1 uitgaande by die M5 Suidwaartse brug, kyk asblief daar na alternatieve routes, dan ook een ongeluk by Kommetjieweg en 17de Laan in Vishoek. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my, dis 074-2989. Kracht, betrouwbaarheid, harde werk, dis wat voor Foutan gebouw is. Van robuuste bakkies tot veelzijdige werk voertuie, Foutan lever die sterkte, duurzaamheid en waarde wat Zuid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaakt om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag een reeks betrouwbare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebouw vir werk wat saak maak.
4: Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiepmoer, die bokkies en die grootste partijkie op enige oceaan in die wereld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en een speciale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou een inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou een kaartjie vir Kiepmoer op 23 oktober en die Bokkies op 15 november vir net R490 per persoon. Spring gauw! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slechts beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur een e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Pad of veld langs, rij een legende. Tabbe Keese. NMI Toyota stel die Tabbe Keese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nieuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slechts R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: belang jullie mannen.
1: Dit is een man.
0: Is G-string, Lenny Blow. Ik denk niet, als jij een TikTok-reeks hebt, wil jij Lenny Blow in Amma Piano track uit één bak, twee verschillende bakken. Jij gaat niet hoop dat het zo uitkomt. So, wel gedaan aan hulle, dit is een cool song, I like that. En ek voel persoonlijk, G-string kan op haar koordlijst kom vir groep van die jaar.
1: Ek denk ook so, dit is, kijk, het vat een speciale talent om Lenny Blow in Amma Piano te verander en het nog steeds een vibe kan wees.
0: Oh, het vat een brave man ook. Kijk, ek moet sê, het is nog op die ege spoegwolf het die goedkering gegee. Alles is cool, moet nie waar nie. Maar, as jy wil wegstap met groep van die jaar by die 2026 bokkies, gaan die eers voorbij hierdie dames moet kom.
1: Oho.
0: Ons verdedigende kampioene, Blackbird.

0: En hy het geëindig met trane. So dit is maar rof daar buiten, spelers wat denk hulle gaan terugkom. En ek dink dit is ook die vraag wat nou gevra word met iemand soos Carlos Alcaraz.
1: Ja,
0: hy het die hele paar Grand Slams gewen en kan die topspelers kop en was wereld nummer 1. Maar dit is nie so makkelijk met sport soos tennis om net terug te kom nie.
1: Ja.
0: En voordat ek nou by hom gaan uitkom, ek wil nog sê dat daar op supersport wijs leer die vrouwe en die man kan het deze open op die oomblik. So daar is so groot wedstrijd vanavond dat mense wat deze voor met aansit. Meeste van die topspelers, Ben Shelton, Telefit, Kasper Rieter, Xander Zverev, Daniel Medvedev, hulle allemaal nog vanavond speel. En aan die vrouwe kant op die oomblik speel. En Lena Rybakina teen Daria Kasatinka. So dit is ook twee top 10 spelers al reeds teen mekaar. Dit is ook hoe moeilijk die competitie is. En iemand soos Coco Gauff gaan nog later speel. So lekker tennis op ons TV hierna, so die Cincinnati Open wat kom. Carlos Alcaraz het vandag aangekondig, hy sou sy terugkeer al maak, maar hy gaan nie meer nie. So hy gaan nie daar speel nie. Jannik Sinner se toekomst is ook so'n bietjie duister. Hy het gesê hy gaan 'n paar weke afvat, wat baie ongewoond is vir 'n topspeler. Baie mense het gekritiseer.
1: Ja.
0: Maar ja, dit is wat aangaan op die oomblik in die tenniswêreld.
1: En dan beweeg ons gevinnig na sokker. Hallo Anne, as jy
0: daar? Ja, so is... Ja, jammer, ek het jy verloor vir een seconde brengt, maar ons is weer terug. So ja, dit is gestraand, het die Banyana gespeel, die vrouwe speel die oomlikkie Afghan. En dit is Kangatlana van Suid-Afrika, ons kaptein en ster doelskitter wat gestraand vir ons die wendoel geskiet het door 1-0 te wen. En dit is een groot wen natuurlijk tegen Burkina Faso gewees, want dit het gemaakt het ons kwartfinale toe gaan. Ons het so'n bietjie gesikkel in hierdie toernooi. Ons het eerste wedstrijd verloor, tweede een gelijk opgespeel, ons moes hierdie een wen, en ons het dit gewen. So groot wedstrijd is in kwartfinaal, dit is bietjie so'n moeilike rit tot daar gewees, maar ja, ons is daar, en die kwartfinaal vind hierdie naweek daar, Saterdag en Sondag.
1: Wonderlik, en dan lekker hockey ook, nee? Ek weet, Hans Nedeling, hulle is op pad oor see.
0: Ja, so die mans vlieg Sondag, hulle is op pad wereldbeker toe, gaan nie nou te veel oor die wereldbeker sê nie, wat ons kom bietjie later by dit uit die speelkie. Maar ja, ons vrouwens is reeds oor, hulle is veel paar wedstrijd op die oomlik in Skotland, teen die Skotse vrouwens. En ons is eerste wedstrijd verloor, maar ons tweede wedstrijd het ons teen Skotland 3-2 gewen. Dit is natuurlijk een groot wen, want Skotland is die hele paar posities bo ons op die wereldranglys. So dit is ons in die series met hulle 1-1 gedroe, Ida Fotena en Ongi Mali, wat een paar diele daar aangeteken het, en seker nog ons van 3-2. So een paar opvormingswedstrijde wat onderweg is, wat nou maak dat die wereld beter al meer interessant gaan raak. Het lyk asof ons hockey, mans en vrouwens, rarig reg is vir die strijd.
1: En dan ten slotte groot rugby naweek.
0: Ja, yes, dit is so lekker die rugby. Dit is stommers ten oorblik, Afrika ten Argentinië, en dan ook ons vrouwe ten Fiji. So ja, jeetiek, ons gaan net begin met die stommers, want dit is ons vrijdag begin. So ja, vandag is die stommerspan aangekondig, die oblekspan is aangekondig, ons weet nou die speel. Ek allemaal praat op die oomlik al oor, maar ek sien natuurlijk uit vir die loskakel van die stommers, Jacqueline Ahmed, wat in Boudenberg gaan speel. Dit is, jy kan nie iets groter as dit
1: kry in
0: jou jong loopbaan nie. 19 jaar oud, en net die junior wereldbeker gewen, en die speel teen seker een van die beste longskakels wat die laaste 10, 15 jaar rappie gespeel het vir die All Blacks. So, groot wedstrijd wat kom, en die stommers het so'n bietjie van ervaring saam met van die jongspelers ingesit, dit is min of meer maar hulle Yoshi-span, Dion Free mag met sy terugkeer, en ja, die All Blacks het ook nog gegaan met hulle voorspelers, redelijk wil ek amper sê, ons kan die oorhand daar kry, maar hulle achterlijn is redelijk gevaarlik, met iemand soos Byron Barrett en VK Arnie. So, het gaan een baie binnende wedstrijd wees, en ek sien verschrikkelijk uit om DHL stadium toe te gaan vrijdag aand.
1: Wonderlik. Anne, baie dankie. Ons sluit nou af met een lekker sportspeletjie soos altyd. Wat wen jy lekker gee aan groenkaartjies vir môre aand?
0: Ja, so die, ons het al gepraat oor verschillende sporte. Een van het was hockey. Dit is een groot jaar vir die hockey ook, met die wereldbeker wat hierdie jaar plaasvind. En ons het land by julle weet, ons mans en vrouens is allemaal op pad naar een specifieke plek in Europa vir die wereldbeker en waar is dit, ja, dit vind later die maand plaas en ons wil graag by julle weet, waar is die wereldbeker hierdie jaar?
1: Daar sê, laat u weet vir ons gerus op die WhatsApp lijn 074-2009-89. Anne, baie dankie, mooi aand en een baie lekker week.
0: Dankie Brent, vir jou ook lekker aand.
1: Daar sê, Anne, hou en ga elke woensdag net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Jonita Du Plessis met gaan groot, net hier op Bok Radio, Bok TV, ons gesels gou vinnig lekker winter oomblikke. Goeienaand, Ilana Pienaar.
1: Okay, ek hoop het gaan goed, Lara hier. Luister, een meisje beste, altijd mijn geliefde is om het te heen. Ek heb mislijke saamkeuers. En genade druppels, kijk als die kom is, dat die koelkoue weer is net fantastisch. Maar vir my, my lekkerste geniet in die oogend, nou, dan stap ek so hier al 7 of, ek moet so net so even so wees dat ek voor my kan sien. Of het nou reen, of het nou storm, of die wind my probeer weggooi, stap so ek stap in die reen. Oh, dit is lekker, genade druppels, alle wat.

lekker, det was nat daar jaar. Jij mijn hart komt stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.

Dankie, Speensien, Eike, Jacques van die Westhuis, en lekker om van jou te hoor, my pel. Baie, baie dankie, altyd lekker. Dan boodskapie gekry van Estella, sy sê, ek moet ongelukkig nacht sê, jy moet 'n wonderlike aand hê en veilig reis toe ry. Dankie, Estella, lekker aandjie vir jou ook. So ja, groete van huis tot huis. Ons luisteraars wat oor see is hulle werk daar, so mens hoor nie altyd van hulle nie, maar as hulle kansie kry, loer hulle in. Gister natuurlijk uit Canada een boodskapje uitgekry. So ja, is altijd lekker. So as daar dalk een expert is wat nou luister, stuur my een WhatsApp, sê vir ons hallo op 074-2000-989. 074-2000-989. Ek wil graag van jou hoor.

Rhino Velvet hier op Okradiobok TV met Kathedraal. Wat een lekker song is daar nie, nie? So op een woensdag aand. En het is nou 28 minuutje na 11. Ek hoop jy geniet om saam met my. Dit is een amazing song daar van Rhino Velvet, net hier op Okradiobok TV. Nog heerlijke muziek op pad vir jou tot en met middernag en dan is het tyd vir my om te groet. Ek kan nie geloof tyd loop so vinnig uit nie, nie? Maar ek het nou weer een boodskapje gekry uit Saudi-Arabië, uit Jazan, Saudi-Arabië, van Louis Fourie af. Hy sê, hi, geniet jou program hier uit Saudi-Arabië uit, Louis Fourie, wat vir ons hierdie boodskapje stuur. Louis, baie dankie, en moet nou nie te hard werk daar nie, nie? Want daar om so'n bykie een breek te vat, en bykie Suid-Afrika bykie te mis, nie? Maar hy sê, geniet die program, baie, baie dankie, Louis. Jy moet een wonderlijke dag te hê daar in Saudi, hoor. Op pad vir jou muziek van Watershed, Daryl Hall, John Oates en Armand Hofmeyer. Dis alles op pad vir jou, net hier met Laat Aand met Gerard, hier op Bok Radio Bok TV.

Koffie is koud en bitter, beskuit is hard. En ek staan voor jou deur en ek klop, klop aan jou hart.